0: is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hit bij.

De Franse band Resonance met OK Chicago. Het was de tune van het populaire live programma Buitengaats dat elke werkdag was te horen op Radio North Sea International van 6 tot 8 uur. En welkom bij de Meeboot Weekclub. Vandaag staan we in het teken van het afscheid van Radio Noordzee Internationaal en van Radio Atlantis op 31 augustus 1974. Het was een gedenkwaardige dag, een radioperiode voor Nederland die eindigde op die dag. We gaan in dit eerste uur gaan we programmafragmenten laten horen van de laatste Radio

0: Noordzee Top 50 op 24 augustus. Daarna gaan we naar het laatste uur van de internationale service. En we hebben twee montages van de laatste Ferry Maat Show en de laatste Dreamaster met Leo van der Goot. En we hebben ook nog een leuk verzoekje in dit eerste uur, vrienden. Maar we beginnen met 24 augustus 1974. Toen werd de laatste Radio Noordzee Top 50 uitgezonden. De Top 50 werd in het begin gepresenteerd door Joost den Draaier en later werd het overgenomen door Ferry Maat. Maar incidenteel was de presentatie ook door onder andere Tony Allen en Leo van der Goot. De eerste officiële Super Top 50 werd uitgezonden op 6 maart 1971 en werd een grote concurrent voor de Radio Veronica Top 40. Vooral omdat de Top 50 al om 12 uur begon op zaterdagmiddag. Aflevering 179 van 24 augustus 1974 was helaas de laatste Radio Noordzee Top 50.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: Oké, Chicago, en zojuist
3: nummer 15.
2: 5 plaatsen gestegen, Sparks aan Amateur Hour. En dat was dan de plaat die verleden week nieuw was op nummer 20. Tot zometeen in het laatste gedeelte van de Top 50 op Noordzee voor de laatste grote 14 van vandaag.

0: Time Extend op Radio Noordzee is nu 3 uur. Nieuws op Noordzee Internationaal, dit is Peter Jager, goedemiddag. Maximum temperaturen circa 24 graden, maar aan de kust enkele graden lager. De meest matige wind komt uit richtingen tussen zuid en west. 20 graden aan boord van de Meebo 2 en het is bijna 3 minuten over 3 op Noordzee Internationaal.
1: Het weekend met Radio Noordzee. Sport 4 uur tot 50, prijsbewust en muziekparade op zaterdag. Cabaret, soul, prijsbewust en
2: meer muziek
1: op zondag. Noordzee is er nu, meer dan ooit voor u.
3: Rock de enige, rock de echte.

0: Catapult, Let Your Hair Hang Down, treiterschijf geweest op Radio Roodzee. Nu uit de top 10 verdwenen, van 9 naar 14 gezakt. 6,5 minuut over 3 is het geworden, om 4 uur zeg maar het ook weer.
1: Kant en klaar, kant en klaar, kant en klaar, vraag de catalogus van kant en klaar.
2: Ja, vraag de catalogus aan bij Kant en Klaar in Zeist. Postbus 125, Zeist.
1: Kant en klaar.
3: Er is een nieuwe sigaret, Vlijg met dubbel filter. Die kunt u gerust opsteken, want Vlijg is extra mild en toch lekker. Vlijg, de dubbel filter sigaret die lekker smaakt. Vlijg met dubbel filter.
0: En hartelijk welkom in het laatste gedeelte van de Top 50. Vandaag, we gaan nog tot 4 uur door. Om 4 uur krijgt u de oudjes onder leiding van Ted Bouwens in het muziekparadeprogramma. Toegekomen aan het ongeluksgetal, nummer 13. Dat zal het zeer zeker niet worden voor de volgende groep, want ze kwamen verleden week verrassend binnen op de 29e plaats, na de week daarvoor Tony Berg kanskaart geweest te zijn. Nu van 29 naar 13, en dit is de opvolger van Donna. De nieuwe van 10cc, de Wall Street Shuffle.
4: Muziek!

0: zolang de voorraad strekt.
1: Ferryman!
2: Top 50!
1: Top 50!
0: Rock de enige, rock de echte!
3: Radio Noordzee nummer 2.
4: Hallo.
5: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
4: Hallo?
6: Een verhaal wat voor zichzelf spreekt, landgenoten, sinds de gebeurtenissen van de afgelopen week in Nederland. Hier is Donna Summer and the Hostage. Stijgt van 8 naar 2, 6 plaatsen.

0: tragische verhaal van de Hasnuts actueel geworden, omdat het nog nooit in Nederland voor was gekomen, landgenoten. En we hebben daarmee kennis gemaakt afgelopen week in de realiteit. Dit was de laatste aflevering van de Top 50 op Radio Noordzee Internationaal, aflevering 179. We hebben de beloofde 200 niet vol kunnen maken, maar u weet allemaal waar dat aan ligt. 2 minuten nog voor nieuws en weer. De topsong van afgelopen week bleef daarop staan. Nummer 1 blijft nummer 1. Hier is George McRae en Rock Your Baby. Wat mij betreft tot morgenmiddag om 2 uur voor het Soulprogramma.
1: This is George McRae for Radio North Sea. It is really together. Dig on it.
2: Radio Noordzee nummer 1.

De laatste nummer 1 van aflevering 179 van de Radio Noordzee Top 50. Qua gedrukt exemplaar werd er nog wel een nummer 180 uitgebracht, maar daar stonden geen gegevens meer op van de Top 50. Maar dat was meer een afscheidsexemplaar met daarop de hoogtepunten van Radio Noordzee.

0: De laatste top 50 die werd dus uitgezonden op 24 augustus 1974. En dan breekt de laatste week breekt aan. En dan uiteindelijk vrijdagavond 30 augustus om 11 uur 's avonds is het tijd geworden om afscheid te nemen. En ze beginnen met de internationale service die afscheid neemt van de luisteraars van Radio North Sea International.
1: Zeezender Sound. Dat hoor je in dit uur.
2: Timing's time in Central Europe is now exactly 11.

0: Het laatste uur van de internationale service van Radio North Sea International op vrijdagavond 30 augustus van 11 tot 12 uur. Daarna komen de laatste Nederlandstalige programma. En daarvoor waren alle Nederlandstalige discjockeys aan boord van de Mabo 2. Op 31 augustus is het dan de laatste dag van Radio Noordzee Internationale. Er werden trouwens twee verschillende programma's uitgezonden. Op middengolf en op FM had je de Nederlandse service. En op de korte golf 49 meter band werd tot 4 uur in de middag een speciaal korte golfprogramma uitgezonden. Hadden de programma's van Radio Veronica op 31 augustus 1974 nog een beetje een sombere ondertoon. Het was de laatste dag en het was allemaal heel erg en dat was het in principe ook. Maar de discjockeys van Radio Noordzee presenteerden hun programma's nog met de vrolijkheid tot aan het laatste uur toe. We gaan naar 31 augustus, 2 uur 's middags met de laatste Ferry Macho.
1: De Mabo 2 Club.

0: improvisieren.
1: Harvard with Ferrymart. Harvard with Ferrymart. Harvard with Ferrymart. On Radio Nordsee International.
2: This is the Ferrymart Show.
3: It all happens through summer 71 in swinging Europe.
4: Smell the go-go.
3: Join us and be a part of Go-Go Europe. This is Summertime RNI.
5: Radio Nordsee International.
6: Go, go, go.
7: Als u de laatste maanden, liever gezegd de laatste week gemerkt heeft, heb ik mijn oude tune weer eens uit de kast gehaald. Dan hartelijk welkom in de laatste aflevering van Harry met Ferry vandaag. Wat betreft die zonnige periode overigens, Dick, er zijn er nog weinig te zien geweest op de Meebo 2 hier. Maar ik hoop dat het verder landinwaarts wel een beetje de moeite waard is, landgenoot. Fijn dat u luistert vandaag. Radio Noordzee op deze zaterdag. Vanavond dan de tweede algemene Nederlandse stappersavond. Voorlopig hebben we het daar nog niet over. De Rolling Stones introduceerden deze twee uur Harry met Ferry.
8: Hi, this is Mick Jagger and we're on the Ferry Match Show.
7: Ja, dat was maybe the last time. Goed, we hebben een heleboel lekkere muziek. Daartussendoor nog wat flinke informatie over de laatste dag en dergelijke dingen. En wat er allemaal straks tussen 6 en 8 nog gaat gebeuren. Want we zijn tot 8 uur vanavond in de ether.
9: Radio.

Zo, eens even kijken wat we hier nog aan mededelingen hebben liggen, vrienden. Er is een bericht gekomen. En daar staat hier de hele bemanning, deskjockeys, technici en andere aanwezigen krijgen Spaanse groeten van Eduard Huis in het veld. Dat is een van de heren die op het kantoor in Bussum altijd werkzaam was. Die momenteel in Spanje verblijft. Hij is op vakantie al daar. En hij heeft met behulp van 3 klerenhangers, schrijft hij, een erg goede antenne gemaakt en kan ons goed ontvangen. Hij zal blijven luisteren tot het allerlaatste moment. Eduard, ik hoop dat je luistert op dit moment. Een hele fijne vakantie toegewenst. Het is jammer dat je nu juist moest, maar je kon het helemaal niet meer verzetten. En dat zou ook zonde geweest zijn. En het is in ieder geval erg jammer dat je het niet mee kan maken, maar we denken een beetje aan je. Erg veel goud de laatste dagen op Radio Noordzee, omdat we veel herinneringen aan de achter ons liggende 3,5 jaar hebben. Dit is een van de Ferrymaat kanskaarten en het duurde lang voor het een hit werd. Danny Aalsman.

minuten over twee van zaterdagmiddag op Radio Noordzee. Internationaal Puppy Love van Danny Asmund. Zeg, we willen graag alle mensen van de firma McDonald's in Den Haag, van die vestiging al daar, bedanken voor het opsturen van de heerlijke milkshakes. Ik heb er nog geen één geproefd, maar er zijn er een heleboel aangekomen, heb ik gezien. We gaan daar heerlijk van genieten. Overigens, Tony en Pieter zijn op het ogenblik aan de nasi, want dat heb ik alweer achter mijn kiezen zitten. Goed, van harte bedankt. En natuurlijk ook nog voor het uitzwaaien, want met al die boten waarmee we afgelopen donderdag zijn vertrokken, daar ging ook een groot spandoek bij van McDonald's. Verder is ook zojuist de paling die verleden week in Bussum aangekomen is, gisteren dus, op het hoofdkantoor al daar, is vanmorgen aangekomen op de boot hier. En daar stond dus die tekst van de Cats op, Vaya con Dios. Cats, hartstikke bedankt en voor jullie veel succes in de toekomst. Wat gaan we doen? Check iedereen.

0: ook zeggen hoe laat het paus is.
1: I'll repeat that.
0: Kunnen mij ook zeggen hoe laat het paus is.
2: Is voor de beest. Is voor de beest. Waarom is dat paus voor de beest?
1: Ah, kom op.
2: Is voor de
3: op het waarom zullen we niet ingaan, vrienden, maar... Enfin, dit was de laatste uitzending onder het motto Harry Botferry. Van harte bedankt voor het luisteren. Briefschrijvers bedankt. Mensen die Salt op die idee ingestuurd hebben, bedankt. Die moeten we nog meer bedanken. Alle medewerkers aan het programma. We hebben Nico Haak er straks al gehad. Maar er zijn nog zoveel mensen in de studio geweest die gewoon een positieve bijdrage hebben geleverd tot het tot stand komen van 2 uur radioprogramma tussen 2 en 4 op Noordzee. Aanstonds, vanaf 4 uur, de laatste Dreamaster onder leiding van Leo van der Goot, die al achter ons. En Leo zegt juist, we kunnen om 8 uur niet de lucht uit, want hij moet nog zo'n verschrikkelijke stapel platen rijden. Het is gewoon niet mogelijk. Weet je wat je doet? Je draait alleen de intro's en probeert ze te timen. Zullen we dat doen? Vrienden, om nog even serieus te blijven, tot ziens, bye bye. En de laatste kus is zoals gewoonlijk weer voor Fayette. Bye bye.
4: Hi, this is Fayette from the 3 Degrees. Thank you so much for listening to the Ferry Martin Show. And I hope that you will tune in next time. Bye bye. And a big mwah from all

0: De laatste Ferry Macho op zaterdag 31 augustus 1974 van 2 tot 4 uur live vanaf de Mebo 2. Zometeen ook de laatste driemaster met Leo. Maar eerst is het tijd voor een verzoekje in de Mebo 2 Club. U weet dat u kunt verzoekjes aanvragen van oude zeezender programmafragmenten of plaatjes die aan de zeezenders herinnerden. Gewoon even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com. Polderpophenk als één woord geschreven. En dat deed ook Radio Noordzee Internationaal superfan Henk de Boer uit het mooie Friese Dokkum.
1: Zeezender Sound. Dat hoor je in dit uur.

Leuk dat je luistert naar de Mabel 2 Club op dit radiostation. Heb jij nog een favoriete plaat van 31 augustus? Vroeg Henk aan mij. Ja, die heb ik zeker. Zelfs een paar typische Radio Noordzee plaatjes. Maar deze doet mij zeker aan Radio Noordzee denken. En misschien jou ook wel. Met een groet, Henk uit Dokkum. Radio.

het favoriete 31 augustus 1974 plaatje van Henk de Boer uit Dokkum. En hebt u favoriete Radio Noordzee plaatjes of plaatjes van andere zeezenders? Ik draai ze graag voor u in de Mebo 2 Club. Gewoon even mailen naar polderpophenk@gmail.com. Dus nog eenmaal polderpophenk@gmail.com. We gaan weer terug naar 31 augustus. En het wordt tijd voor de laatste driemaster, gepresenteerd door Leo van der Goot.

0: zijn nog extra vrienden van het Let's Read Orchestra. En daarvoor bedoel ik Nothing But Heartaches van The Flirtations. Op Noordzee Internationaal om het tweede uur van deze laatste drie master te openen. Misschien zijn er mensen die zich verbaasd hebben over het feit dat er nog helemaal niets geschiedkundigs is gedaan in het programma. Wel, drie master mag dan vanaf 6 uur vanavond verleden tijd zijn. En dat mag dan een woelig programma zijn geweest in de loop van de jaren. En het mag dan erg veel stof hebben doen opwaaien in radiomakend Nederland. Want dat durf ik gewoon wel te zeggen. Maar ik heb er geen enkele behoefte aan om uitgebreid terug te gaan zitten kijken en moeilijk te gaan zitten doen wat dat betreft. Wat geweest is geweest, zegt Boudewijn de Groot op een LP van hem. En het is afgelopen en het is voorbij en we praten daar dan verder niet meer over. En ik wil alleen maar, en dat zal ik dan aan het eind van het programma wel wat uitgebreider doen, gewoon mijn dankbaarheid voor het mogen maken van dit programma uiten, maar verder ook me daartoe beperken. Het lijkt me niet nodig om uitgebreide toestanden te maken. Dacht u wel? Ik dacht het niet.
1: RAF Hi-Fi in Amsterdam-Zuid en Hilversum. Bij RAF Hi-Fi vindt u een internationale collectie kwaliteitsapparatuur. Levering van alle topmerken met minimaal 2 jaar garantie. En dat alles voor de interessante lage RAF-prijzen. Ook grammofoonplaten. Vestigingen Rijnstraat, Amsterdam-Zuid bij de RAI en de Hilvertshof in Hilversum.

0: don't want to die in an air disaster. Vrienden, de allernieuwste van Albert Hammond. Ik kan u verzekeren uit persoonlijke ervaring. Vliegen is helemaal niet zo gevaarlijk als u misschien soms wel eens denkt. Want er zijn... Nou, hoor eens. Wacht maar eventjes hoor. De laatste drie maanden, nou mag ik een keer.
1: Namelijk een commerciaal vergeten. Hè?
2: Heeft u wel eens gehoord van Nieuwe Revue?
3: Feestoom voor je tapijtreiniging 020-11-40-22. Ook voor een opknapbeurt voor uw bankstel. 020-11-40-22.
0: 14 minuten over 5, Nooit Internationaal, vrienden, de laatste driemaster. Dat is de laatste in een hele lange rij van zo ongeveer 400 driemasters die er zijn geweest in de afgelopen 3 jaar. Because love is the message.

0: Ik kom net van boven gerend. Wat daar nou weer gebeurde, dat kwam de dolfijn was het, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Die kwam voorbij met daarop de supportersvereniging van Raak IJshockey. Ik ben helemaal back af, zeg. En die mensen hebben als dank aan Radio Noordzee en alles wat wij in de loop van de jaren voor Raak IJshockey en honkbal en de hele toestand hebben gedaan, een grafkrans in het water gegooid waarop, dacht ik, Noordzee bedankt staat er zeer.
1: Ik heb het niet kunnen lezen.
0: Ik dacht dat het erop staat.
1: Ik heb het niet gelezen.
0: Maar in ieder geval de mensen van Raaks IJshockeyvereniging die nu op weg zijn naar de Noordernij om daar eens te gaan kijken. Bedankt allemaal en we hopen dat Raak er een beetje mee geholpen is geweest en dat jullie een heel erg goed seizoen tegemoet gaan. Nogmaals, hartstikke bedankt voor de krans en de attentie.
2: Casanova, de modemakers in Leer. De speciaalzaken in Nappa en Soubert kleding. Casanova voor te gekke prijzen. In de Vlamingstraat 19 en op de Laan van Meerdervoort 501 Den Haag. Casanova, de leermakers van de Randstad. En vanaf 13 september nu ook in de Noordmolenstraat 54 in Rotterdam.
3: Oh, die is van mijn mensen.
0: Zeg, leuk vond ik eigenlijk wel, die best van Raak, hè? Ja, 12 voor, half 6 nooit internationaal, vrienden. Hier is Hi-Ho Silver Lining, Jeff Beck.

0: op Kleurin TV bij Maassen Westeinde Den Haag of Maassen Winkelcentrum Leidsenhagen.
1: Nog 4 minuten, vrienden, en dan is het afgelopen met de allerlaatste Dreamaster die we ooit gekend hebben hier in Nederland. En ik moet een hartelijk dank zeggen aan iedereen die in die loop van die jaren als luisteraar of als medewerker, en dat is dan het hele lijstje wat ik net heb genoemd, ik heb het hier nog geloof ik, Hans ten Hoge die de naam Dreamaster vond en die de eerste programma's deed op 2 augustus 1971. Joost Verhoeven die er ook nog een paar van deed, Nico Steenbergen die de waardige Dreamaster bracht die de zender in de lucht bracht op het moment dat we van ons anker waren geslagen, ook in 1971. Alfred Lagarde die de eerste band Dreamasters deed en daarna nog een tijdje met mij aan boord heeft gezeten en nog steeds een goede vriend van het station is. Ook hij bedankt. Gerard Smit die het veel verder geschopt heeft dan Dreamaster met Buitengaats. Dick de Graaf die ook nog een tijd hier heeft gezeten in 1974. En Mark die het zo nu en dan incidenteel heeft gedaan. Al die mensen, heel erg hartelijk bedankt. Ook Willem van Kooten bedankt, die op een bepaald moment het risico nam. En zei, doe het maar, gaan jullie maar eens een live programma maken. En Dreamaster is eruit ontstaan. Maar de grootste, een ietsje grotere dankje nog aan de bemanningen van de Mebo die we in de loop van de jaren hebben gehad toen het nog live was. En de technici natuurlijk ook, die erg veel voor ons betekend hebben. Die altijd heel erg fijn meegeleefd hebben met Dreamaster. En het grootste dankje aan al die mensen die in de loop van de jaren naar Dreamaster geluisterd hebben. Die het een hoge plaats hebben gegeven in de polls hier in Nederland. Iets wat ik nooit heb durven geloven. Allemaal ontzettend hartelijk bedankt. En Dreamaster was er voor jullie. En we hopen dat je dat gerealiseerd hebt. Ik wil er verder geen woorden aan vuil maken. Ik hoop dat die afgelopen 3,5 jaar met dit eenvoudige programma tussen 4 en 6 voor jullie fijn zijn geweest. Ze zijn voor mij de mooiste tijd van mijn leven geweest. Bedankt. Snorren hoog, hè, tijgers.
2: Snorren hoog, hè, tijgers.
3: De Mebo 2 Club.

0: tussen 4 en 6 uitgezonden op 31 augustus 1974. De allerlaatste Dreamaster met Leo van der Goot. Na zijn Radio Noordzee-periode zou hij discjockey worden bij de VARA. En weer later ging hij een carrière tegemoet bij de nieuw opgerichte Veronica Omroeporganisatie. Zometeen in het tweede uur van
1: de Mabo 2 Club.
0: Dan hoort u het laatste uur van Radio Noordzee Internationaal. Daarna gaan we naar Radio Atlantis. Het laatste uur van de Vlaamse service van Atlantis op 25 augustus 1974. Dan hebben we nog een leuk fragment van het laatste programma van Andy Anderson op Atlantis op 31 augustus 1974. En de tweede uur sluiten we af met het laatste uur uitgezonden van 6 tot 7 uur in de avond van de internationale service van Radio Atlantis. Dat allemaal in het tweede uur. We sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met een leuk instrumentaaltje dat vaak te horen was op Radio Noordzee Internationaal. Billy Preston met Billy's Back. En zometeen in het tweede uur ben ik bij jullie terug met het laatste uur van Radio Noordzee Internationaal. En natuurlijk de laatste opnames van Radio Atlantis. Tot zometeen.

0: Misschien wel een heel toepasselijk plaatje om dit tweede uur van de Mabo 2 Club mee te beginnen. Uit de zomer van 1974, Three Dark Nights and the Show Must Go On. De Mabo 2 Club staat vandaag in het teken van de afscheid van de zenders Radio Atlantis en Radio Noordzee Internationaal. En we zijn nu toegekomen aan het laatste uur van Radio Noordzee International op 31 augustus 1974. Van 7 tot 8 uur namen we afscheid na ruim 4 jaar genieten van Radio Noordzee Internationaal.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: Climax-tijd op Radio Noordzee is nu 7 uur. Voor de allerlaatste maal nieuws op Noordzee Internationaal, hier is Gerard Smit. Goedenavond. Om 8 uur precies zal Radio Noordzee haar zenders sluiten, hiertoe genoodzaakt door een wijziging in de Nederlandse wetgeving. Radio Noordzee sluit dan een succesvolle periode van 3 jaar, 5 maanden en 25 dagen uitzenden af. Het Radio Noordzee weerbericht, 17 graden nu aan boord van de Mabo 2 en 2 minuten over 7 op Noordzee Internationaal.

0: Zo, we zijn terug in de studio van Radio Noordzee, u met ons. Dat was de Man of Action uiteraard, de laatste treiterschijf van Radio Noordzee, de bekende herkenningsmelodie. We gaan de microfoon er even uithalen, van het Les Reed Orchestra. In de studio nu de bemanning, ze zullen zichzelf voorstellen en de groetjes aan huis doen. En mocht er nog iets meer te zeggen hier zijn, dan horen we dat wel. Zoals het vast wat muziek om hier even een changement in de studio te maken. U begrijpt, het is een kleine cel hier maar. En we moeten dus nu en dan weer wat nieuwe mensen naar binnen halen om afscheid te nemen. En één daarvan is de man van het ochtendprogramma met een, dacht ik, wat toepasselijke plaat. Dick?
1: Ja, ik heb eigenlijk weinig behoefte om veel te zeggen op dit moment. Het enige wat ik hier aan toe wil voegen is, net als met meneer de Mol, een dubbele bodem. En als u morgenochtend per ongeluk toch de radio aanzet, hoop ik niet dat dit u overkomt. Dick!

0: was Gerard Reitsma met de plaat Peace van Pieter. Harry en Ren, we zijn er ook nog voor jullie hoor. Dat moeten we dan ook nog hierbij zeggen. De lijst met namen die we er straks voorgelezen hebben hier van mensen die op het ogenblik bij de radio bij Ben Vreeburg thuis zitten te luisteren. Medewerkers van Noordzee. Die was niet helemaal volledig uiteraard. Er zijn ook mensen die gewoon bij zichzelf thuis zijn en de radio aan hebben gezet. En de eenzaamheid verkozen hebben. Boven het samen zijn met andere medewerkers. Straks om 19:30 een toespraak van een van de eigenaars van de boot, Mr. Bollier. Voor die tijd hebben we eerst nog de laatste discjockey van de Nederlandstalige ploeg hier in de studio, en dat is Gerard Smit.
1: Dankjewel. Nou, ik heb hier zo'n 2,5 jaar meegedraaid. Ik heb daarin veel lief gekend, ook veel leed. Maar ik had die tijd niet willen missen. Als ik hem ooit over mocht doen, zou ik het beslist weer doen. En wat ik wil zeggen, staat helemaal in de volgende plaat.
2: Gerard Smit!
3: Schließlich möchten wir an dieser Stelle ganz besonders der Presse dafür danken, dass sie uns im Großen und Ganzen positiv gegenüberstand und durch ihre sachliche Berichterstattung zu einem besseren Verständnis für unsere großen und kleinen Probleme beigetragen hat. Liebe Freunde von Radio Nordsee International, die Stunde des Abschieds ist gekommen. In einem alten deutschen Volkslied heißt es unter anderem, ich wäre ja so gern noch geblieben, aber der Wagen, er rollt. Auch wir wären wirklich noch gern geblieben, aber bekanntlich hat die niederländische Regierung Rundfunksendungen von Bord außerhalb der nationalen Gewässer liegender Schiffe mit Wirkung vom 1. September 1974 für illegal erklärt. Und etwas Illegales zu tun, lag von jeher nicht in unserer Absicht. So bleibt uns also nichts anderes übrig, als dem Gesetz Genüge zu tun und die Sendungen von Radio Nordsee International nunmehr einzustellen. In diesem Sinne möchten wir uns von Ihnen allen mit einem herzlichen Dankeschön verabschieden. Verbunden mit unseren guten Wünschen für Ihre weitere Zukunft. Wer weiß, vielleicht wird es ja eines Tages ein Wiederhören geben. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, Dag Vrienden, God bless you all.
0: Will you still love me tomorrow? Plaats die dan opgedragen werd aan al die luisteraars die ook hier langs zijn gekomen met de boten straks. Er zijn erg veel boten om de Mebo 2. Ik weet niet of het op het ogenblik nog net zo is, maar straks waren er heel wat. Het spijt ons ontzettend, maar we zijn allemaal in de studio op het ogenblik. Jullie zullen het ons niet kwalijk nemen, maar ik dacht dat iedereen wel een transistorradio bij zich had om mee te kunnen luisteren. Van hieruit de groetjes. Ontzettend fijn dat jullie gekomen zijn. Dan hebben we hier ook nog de Engelse discjockeys in de studio en die willen graag ook nog even de groeten doen via deze zaterdagavond het sluit stuk, de finale zoals we het noemden, van Radio Noordzee Internationaal. Don Allen.
4: Perry, thank you very much indeed. Just a quick moment here to say it's been great working not only with the International Service but alongside the Dutch Service. And I want to say goodbye to all the wonderful folks in Holland listening at this particular moment.
5: Thanks very much there, Don. And from me, Roger Kent, I'd just like to say thanks to all the very, very many good friends I've made in Holland. It's been fun. Thanks a lot and goodbye to everybody.
6: Thank you, Roger. This is Robin Banks saying goodbye, everyone. Take care. God bless and thanks for everything. Bye.
7: This is Brian McKenzie. And like everyone else, I'd like to thank you for being the most wonderful listeners in the world. And maybe some other time we get together again and be friends. Dag allemaal and tot ziens.

0: laatste dank namens Ferry Maat. En ik ben niet helemaal de laatste, want de laatste man hier in de studio is onze directeur John de Mol.
1: Nu is het 31 augustus, een paar minuten voor 8. En nog weten we niet of we op 1 oktober de gevraagde zendtijd in Hilversum wel zullen krijgen. Een zendtijd die we, gebonden als we zijn aan de bepalingen in de Omroepwet, wel enigszins anders zullen vullen dan we gewend waren. Maar als we de kans krijgen, zult u het vertrouwde Noordzeegeluid blijven horen. Als we de kans krijgen, ja. Die onzekerheid bepaalt op dit moment ons afscheid van de Mebo 2, de kapitein en zijn bemanning. Afscheid van zoveel andere voortreffelijke mensen aan wie wij veel dank zijn verschuldigd. Niet alleen omdat zij zo deskundig, maar ook omdat zij zo menselijk een stuk radiohistorie op zee hebben gemaakt. Daar zijn allereerste initiatiefnemers, de Zwitsers Meister en Bollier. Zendamateurs in hart en nieren met een voortreffelijk stuk techniek in de vingers. En dan is er de uitgeverij Strengelt, die aan dit initiatief een brede basis en erg veel werkkracht heeft gegeven. En dan zijn er onze eigen mensen, discjockeys, technici, discotheek en alle andere administratieve medewerkers. Mensen, allemaal geweldig bedankt. En met dat geweldig bedankt bedoel ik vooral u, die 4 miljoen luisteraars. U bent het geweest die met lof, kritiek, verzoekjes en het aanvragen van lidmaatschapskaarten ons heeft laten weten dat u er was. En dat u wilde dat Radio Noordzee zou blijven. Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.

En ook dit was een plaatje dat veel te horen was in de zomer van het jaar 1974. Zowel op Radio Noordzee als ook op Radio Atlantis. We gaan naar Radio Atlantis, vrienden, een station dat vooral ook op de herdenking op 31 augustus van 1974 een beetje een ondergeschoven kindje is, vrienden. We gaan eerst naar 25 augustus 1974. Toen werd het laatste Vlaamse uur van Radio Atlantis uitgezonden. Atlantis discjockey Rob Ronder, die wou een degelijk laatste Vlaamse uur opnemen. Maar toen hij in de Oostburgse landstudio aankwam, merkte hij al, hé, er zijn geen microfoons meer in de studio, dus hij kon niks opnemen. Dus deed DJ Frank van Leeuwen in zijn thuisstudio de laatste twee uren van Radio Atlantis. Uitgezonden op zondag 25 augustus 1974 van 12 tot 2 uur.

begint meteen de vermoeienis ook al wat door te wijken, want we zitten er van deze morgen vroeg achter, beste vrienden. Maar dat doen wij heel graag voor u. Muzikaal gaan we u nog gezelschap houden tot 2 uur en dan luidt het klokje voor ons gedaan. Maar wij komen terug. Wij komen terug. En zij die er graag zouden bij zijn wanneer wij terugkomen, wel, die schrijven gewoon een briefkaartje naar Frank van Leeuwen, postbus 385 Oostburg, Nederland. En die vermelden daarop vanachter, ik zal heel graag aanwezig zijn wanneer het eerste uur radio terug opgenomen wordt, wanneer wij dus terug zouden starten binnen een drietal maanden. En dan te gepaste tijden worden zij wel uitgenodigd om daarop aanwezig te zijn. Dus niet vergeten, vrienden, schrijf maar een briefkaart naar Frank van Leeuwen, postbus 385 Oostburg, Nederland, en dan wordt u wel uitgenodigd in gepaste tijden. En op deze tonen van ons kenwijsje van de eerste dag af, beste vrienden, nemen wij afscheid. Echt niet halen, wij komen terug. Wij nemen afscheid in naam van de heer Adriaan van Landschoot. Wij nemen afscheid in naam van Tony Houston. Wij nemen afscheid in naam van Fred van den Bos. Wij nemen afscheid in naam van Rob Ronder, Elie Prins, Mona en Mr. Galaxy. Ook in naam van onze secretares nemen wij afscheid. Mogen we zeker de heer Adriaan van Landschoot zijn vrouw niet vergeten. Want die heeft menige uren mede gedokterd en gewerkt aan Radio Atlantis. En er staat hier nog iemand naast mij en die noemt zichzelf de Piraat van de Zee. Aan die ook een afscheid. Dat is de broer van Adriaan. En mag ik zelf Frank van Leeuwen dan ook nog eens zeggen, bye. Terugkomen doen we vast en zeker. Dat beloven we u.

te worden vinden. Het einde nadert met rassen scheiden. De techniek is mij de baas geworden. En dat vergeeft u mij allemaal.

Stimmen van Radio Atlantis. Ik ga het kort maken. Heel kort. Tot het einde namens.

0: zometeen die tegenstander dat u allemaal het heel anders zou gewenst en gezien en gehoord hebben. Maar ja, soms wordt er met ons geen rekening gehouden. En daar bedoel ik ook u mee, lieve luisteraarsters en stoere luisteraars. Dus in naam van iedereen en voor iedereen die er ooit wat voor gedaan heeft voor Radio Atlantis, neem ik afscheid. Dit was Frank van Leeuwen en de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Atlantis. En zo zijn we eruit, vrienden. Dag, tot binnenkort. Dit was Radio Atlantis, Nederlandse uitzendingen. En over naar de internationale service.
1: Radio Atlantis.
2: It's a summer sound.
3: To all the listeners of Radio Atlantis, this is Adrian van Lanschoot, the boss and the owner of the station. And we really feel very sad that we have to close. But on Sunday, the 1st of September, around 10 o'clock, we'll be in the harbor of, we arrive in the harbor of Vlissingen around 10 o'clock in the morning. And we stay there till 4 o'clock in the afternoon. All Flemish disc jockeys and all English disc jockeys and all the people who helped Atlantis to make it a real fact will be there to say your last goodbye. Come to us and say last goodbye to us too.

0: Radio Atlantis, eigenaar Adriaan van Lanschoot. Hij was onder andere ook nog een textielbaron waarmee hij miljonair werd. Hij had zijn eigen platenlabel en hij maakte op dat platenlabel ook zijn eigen plaatjes. En dat deed hij onder de naam Fillmore. Uitgebracht op Carnaby Records, zoals ook zijn boutiques heette, Carnaby Boutiques, was dit het nummer Move On. Na de close down op 25 augustus 1974 van de Vlaamse service zijn er een week lang alleen maar internationale programma's te horen. En helaas komen die op 31 augustus 1974 ook tot een einde, vrienden. In de loop van de dag nemen alle discjockeys afscheid van de luisteraars, zoals ook Andy Anderson.
1: Zandwater Radio hoor jij in de Mabo 2 Club.
2: And that brings the time on Radio Atlantis to exactly 4 o'clock. Let's check out the latest Radio Atlantis weather. Right, let's check the seaweed in the bleak and boring. Today is expected to be warm and dry in most areas. There you go, the last weather.
3: Music. Yeah.
2: And now for the next 2 hours, it's Andy Anderson. See you at 6, eh?

0: De jockey Terry Davis was in de zomer van 1974 een aantal weken aan boord van het zendschip De Janine. En daar maakte hij een aantal hele mooie producties voor Radio Atlantis. Zoals deze song, gebaseerd op een nummer van de Beatles. Je hoorde de laatste Andy Anderson show op Radio Atlantis op 31 augustus 1974. En dan komt ook voor Atlantis komt het definitieve einde tussen 6 en 7 uur 's avonds. De dag erna, op 1 september, komt het zendschip De Janine aan in de haven van Vlissingen. De bemanning verlaat het schip en de politie verzegelt De Janine. Later lukte het Adriaan van Lanschoot niet om het schip te verkopen en De Janine bleef in Vlissingen liggen. En dat was tot 1976, wanneer het naderhand totaal leeggestolen zendschip voor de sloop wordt verkocht. We gaan naar 31 augustus van 6 tot 7 uur in de avond. De laatste uur van Radio Atlantis.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Mabo 2 Club.

0: Alter, Bayern!
1: Radio Atlantis, dit is Adriaan van Lanschot, de eigenaar van het station. Het spijt ons ten zeerste dat wij moeten stoppen, maar het kan niet anders. De moeilijkheden zijn te groot voor het ogenblik. En op zondag 1 september, tussen omstreeks 10 uur in de morgen, komen wij aan met het schip in Vlissingen. Alle Engelse disjockeys en Vlaamse disjockeys, als ook alle medewerkers, ik en mijn vrouw, we zullen er allemaal aanwezig zijn en we vragen aan alle luisteraars, zowel Nederlandse als Vlaamse luisteraars, en alle luisteraars, die alle mensen die hier vertoonlijk luisteren, dat ze in grote getalen zouden opkomen. We moesten nog een laatste van welke zeggen in Vlissingen.

0: Uitgebracht in het jaar 1973, King Harris and the Atlantis Boys. Achter King Harris ging schuil Eddie van Moefaart, ook wel bekend werd als producer Eddie Govert van de Start Studios, was Silver en Tak. En hij was ook nog muzikant, want als accordeonist was hij heel erg bekend onder de naam Le Grand Jello. Het zit erop voor de Mebo 2 Club. Vandaag stonden we helemaal in het teken van de afscheid van Radio Noordzee Internationaal op 31 augustus 1974. En het afscheid van Radio Atlantis. Hebt u verzoekjes voor programmafragmenten van de zeezenders of gewoon leuke plaatjes uit die tijd? Gewoon even mailen naar polderpophenk@gmail.com. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van
1: de Mebo 2 Club.
0: Dan hebben we natuurlijk weer leuke dingen van R&I en natuurlijk diverse andere zeezenders. Wat mij betreft, tot de volgende keer. En we sluiten af met Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. En een heel mooi nummer, dat heet Something for Nothing. De groetjes, enjoy life en tot een volgende
1: de Mebo 2 Club.

Mensen luisteren. Een laatste noodkreet. Om nog heel lang bij u te zijn. Jij en hij en al die anderen.